Zo, een fijne zondagmorgen gehad met Simone en met Ron Lokkerbol. Dankjewel jullie twee voor deze heerlijke zondagmorgen met lekkere muziek. Hier is 24 Disco International en de Stad Centrale Retro. Dit is de lunchtijd.

formerly 24disco.nl. Ja, hele zoutje toen in Amersfoort, Haarlem. Maar we zijn er nog steeds hoor, we zijn niet klein te krijgen. Ik zeg het je, we zijn alleen verhuisd naar Duitsland. Omdat het allemaal een beetje goedkoper is hier, de streamingkosten. Zo, en de lekkere muziek hebben we voor jou klaarstaan op deze zondagmiddag hier bij ons in de Lunchtime Show.

Wie daar heet het dan natuurlijk. Zo, ik zei het al, 16 minuten over 1. Tot de klok van 2 uur nog. 24 Disco International op de zondagmiddag. Samen met de Stadcentrale. Deutsch Holländische Freundschaft. Ja, zo ziet het eruit elke zaterdag en zondagmiddag. Ja, we waren er een paar keer niet. Maar dat ligt er gewoon aan omdat ik ziek was, je weet het wel. Goed, nog zo'n oude klassieker. Zoals deze.

Mensen luisteren. Een laatste noodkreet. Om nog heel lang bij u te zijn. Jij en hij en al die anderen.